0: You for life. Yeah, Niff, goeiemôre, good morning. Net die radio afsit as die skakel groot is, asseblief. Hier Niff, goeiemôre, good morning.
1: Môre, Lavinia.
0: Môre, Anna.
1: Ja, ek wil ook sterk te sê dat almal wat geliefdes verloor het en wat vandag weer oogklas is gestaan, bekend, onbekend is.
0: Yes.
1: En de rest na vir jou, baie, dankie vir ook om wat jou dienstavere voorgebracht wil hoor en een mooi na vir jou, baie dankie.
0: Baie dankie Anna, mooi gaan, goed gaan. Bye bye.
1: Goed gaan, bye.
0: Een en neef, een goeie morgen, good morning.
2: Goeie morgen, Linnea.
0: Morgen.
2: Ik wil sterker van die stringfamilie, wat een man verloot sissie. Sy sterker, en ek het die jaren met hulle. En ek kom van die ene Linda met die enige eie Elleriken. Mooi dag, Linnea.
0: Daar is hy mooi geseen.
2: Oké, bye.
0: Goed gaan, bye bye.

Daniel, lieve luisteraars, zussen, die Swartland langarm band danso. Lieve luisteraars, met oom Dirkse vaststrap. En dan zie ik mijn collega, lieve luisteraars, Jason Stanley. Hij is bezig om huis uit te turn, joh. Oh, Jason, bye, dankie. Aurelia, bye, dankie voor die video. Ik zie voor Jason, jong. Hij man is hard bezig, jong. Dit is, ik moet voor je zeggen, lieve luisteraars, het is een beetje warm of is het niet? Ik wat warm krijg, jong. Zeker omdat ik twee jerseys aan het, jong. Jason turn away, hij is uit voor die verjaardagpartijkie, jong. Dat is een gevaarlijke zaak, jong. Maar ja, nee, ik weet, ik ken Jason zo, lieve luisteraars, hardwerkende man. Ja, nee, doen alles voor zijn vrouw, Aurelia. Ja, nee, Aurelia, zij dans ook nou schoffen, nou lekker, jong.

0: klanke van Tina Charles, I Love to Love. Jo, bring ons nou bykant so 19 minute oor die uur van 11 uur. Prachtige klanke. Meneer Roger Jacobs, had ek jou goeiemôre, broeder. Ek weet meneer, luister lekker na die radio. Ja nee, meneer Roger Jacobs, had ek jou goeiemôre ook aan u, ne? Bye bye, dankie vir u deelname ook. U kan definitief om môre kry op Sondag Goud. Die ure van 3 en 5 op jou gunsteling radiostasie Eden FM, jou stem in die paradys. Jagte grond, Tina Charles. Hey. Yo, what a classical song, taking you way way back to the early 80s. What a classical, what a classical, Tina Charles. Sê bly maar Easter, jong, sê bly maar Easter. Advertensie breek en dan kom ons weer terug.
1: Ek sê, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. Yeah, for only 15 Rand, you get a massive 1.2 gigs valid until midnight to keep you streaming, posting, and getting more likes all day long. So, don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
2: Dame, meneer Enkel. Jy sal maar nie weer berechtkom, jong. Van Gran gaan die stoppie. Jou, het gaan begin het. As jy een puntie. Ek heb me van sy weer berechtkom, jong. Met die mooie muziek.
3: Lekker.
4: Ai, morgen sê, Rasper.
0: Sister Dalsie. Het
4: is goed om jou stem te hoor, my eie Rasper.
0: Ja, nee.
4: Hoe gaan het met jou? Ja nee, waar is die daar, is het lekkere daar wat ons gehad het, nee Rasper? Ja. Jy moet een mooie geseende dag
0: nee,
4: en op al mijn Eden maatjes van Heidelberg tot in Oudsoring en George, Lady Smit, oorals, niemand is uitgesluit die. Een mooie geseende dag, baie lief vir julle, liefde Dalsie.
0: Dan sê, sister Dalsie, baie baie dankie nee, en een mooie dag daar ook aan u wat ingeskankel is op Eden FM, jou stem in die paradijs. Dan, lieve luisteraars, het ek een boodskap gekry van sister Debbie, hier uit Rosemore uit, sy sê, goeiemorgen Grant, blij om jou stem weer op die radio te hoor, ek wil net hulle daar sê vir my God George Maaikies, 53 Maaikies, hulle weet wie hulle is, julle allemaal moet een mooie dag hier het en naweek het, liefies vir julle allemaal, bekend en onbekend, dis Debbie daar van Blanco's Fish and Chips winkel, en sê het daarmee aan die in George Hospital Brumilda, Frederiks gauw gezond word, ons is biddend vir haar, ne, dit kom daar van, sister Debbie, Alipa die uit Rosemore uit, ne? So bye bye, dankie dierbare, ne? En een mooie dag daar ook aan u. En die kan daar van Blanco sy werklibaar dan so, ne? Sister Debbie wat so lekker saam met ons gesels. Bye bye, dankie dierbare. En een mooie dag daar ook aan u. Mensdom, mensdom. Lieve luisteraars, dit is mis nou vrouwe maand en ek het een paar vrouwe nommerkies ook saamgebring. En terwyl ons nou na die ander lied geluister het, luisteraars van Superwoman, jong. Hey, toes my phone oor live van boodskappe, jong. Sjoe, sjoe, mense. Maar ek het hierdie lied saamgebring en ek moet vir jy sê, die klanke van Tony Braxton. Unbreak my heart. Al die dames wat ingeskankel is, moet nie laat ek vandag die harte breekie, jong. Alhoewel my bynaam Rasper is. Hierdie lied laat my sommer dink aan Dr. J.S. The Love Doctor. Oeh, moet vir alles het so reen, jong. Dan speel hierdie lied in die achtergrond. Mensdom, wacht, laat ek stil blijf.

0: Wat kan een mens zeggen van de Whitney Houston? Where do broken hearts go? So. En dan sê sister Gladys vir my, goeiemorgen Grant, en al die dames in die opvangsgebied, wil ek net sê, hulle moet die rest van die vrouwemaand geniet, baie dankie en een mooi dank vir jou, sister Gladys, baie dankie, jy George het, wat vir my dan een boodskap is, sister Gladys, baie dankie, ne? En een mooi dank ook aan jy, hier aan die kant van George. Lieve luisteraars, ek vroeger vir jy gesê, ek kry warm, ek weet nie hoekom kry ek warm nie, maar ek kan nie die jackets uittrek, lieve luisteraars, want net toe raak ek siek, ne? So ja, ek gaan dit maar inhou, en seker die muziekklanke wat my so warm maak hier, jong. Dis net liefde en warmte in hierdie atelier, lieve luisteraars, ne? So baie dankie dat jy ingeskakel is op Eden FM. Miskien is dit jou eerste keer vandag, waar jy na Eden FM luister. Baie dankie dat jy vandag na die radio luister, baie dankie dat jy ons gemeenskapsradio stasie gekies het om na te luister vandag, lieve luisteraars, en jy wonder nou wat een gouwe stem is hierdie, en ek het nog nie myself voorgestel, en ek hoef nie eindelijk myself voor te stel, want ek kom al jaar al aan met die radio, my naam is ook Grant Damens, as jy gewonder wat een man praat nou hier so, wat een gouwe stem, wat een ou man praat hier. Ja, my naam is ou Grant Damens, en ek kan hier lekker saam met u door met u van 1 uur toe vandag, lieve luisteraars, ne? Ek kan hier lekker saam met u door met 1 uur toe, maar ons moet die winkels gaan betaal, en as ons terugkom, dan het ek nog vele meer, lieve luisteraars, om te speel so meer muziekklanke, en lekker saam, ons gaan lekker saam sing, man, ons gaan net na hierdie advertentie breek, dan gaan ons lekker saam sing.
1: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
2: Like our brand new Droom Set beds, starting at only 2,500 rand. Our orthopedic pillows at only 160 rand per pillow. Our single mattresses at only 550 rand.
1: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
2: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
1: Eden Beds, quality made affordable.
0: Dan sê Janie, dit was die advertentie breek, en Janie, ons moet die winkels gaan betaal, lieve luisteraars, jy gaan nou gewonder het, hoekom speel ons advertentie breek, dit moet, dis een belangrike saak, dat ons by elke radiostasie is het maar een moedsaak, een moed in hoofletters, dat die advertenties moet speel en op tyd, oh lieve luisteraars, tyd is van kardinale belang, jong. Ja, nee, definitief. Kom, luister op wat sê hierdie luisteraar, een prachtige luisteraar vir ons.
3: Morgen sê, Grant. Morgen sê, hoop en vertrouw het gaan goed daar met jou in die atelier.
0: Oh, Jack.
3: Is lekker om jou stem te hoor vandag op hierdie wat lekker Saterdag. Grant, dan wil ek ook net goeiemorgen sê daar aan al onze prachtige anties en mannen van die Heere. Amal is gegroet, amal moet een prachtige en een geseende dag hee en Graat, allemaal moet veilig wees, jy moet ook veilig wees. Ek like jou lekker program. Jaak, wind vroeg al goed gaan, mooi blij.
0: Dan sê dank wat so lekker saam met ons is. Dan sê die dierbare sê, sjoe, wat doen jy nou, ou Rasper, jong? Goeiemorgen, Grant, welkom in my huis. Jy maak my dag. Ek wil net vir my sister aan die kant van Swellendam sê, kom net in, Grant is in die huis. Grant, ek gee my lyf paptyd in die huis. Nee, jy heer het ook, Grant, jy heer het sê hierdie prachtige luister aan vir ons.
4: Dag sê, Grant, dag sê, welkom in my huis. Nie, jy heer het, Grant, en jy heer het, en jy maak het. Nee, Grant, kijk, dit is vrouwe maand, jy kan so, die hele maand so stukje afknik, net vir ons, vrouwens, net vir ons, vrouwens.
0: Ja, sister, ne, mooi dag. Dan sê, dit is die luisteraars wat so lekker saam met ons gesels. Ek het nog een prachtige lied saamgebring, lieve luisteraars. Oh, prachtig, jong, sjoe. Side A en hulle sing vir ons Tell Me.
5: There are
0: As hierdie lied klaar is, liewe luisteraars, dan moet ek iets vertel van hierdie lied, jong. Mens, stom! Sjoe!

0: Ai.
1: Wat 'n lied, liewe luisteraars, hier op jou gunsteling radiostasie Eden FM, jou stem in die paradys. Dit is nou so pas 12:30 en ek het nog hy langs 30 minute. Liewe luisteraars, het ek saam met jou tot met die uur van 1 uur toe en dan is dit ongelukkig groetheid van my kant af, né? Ja, nee, dis ongelukkig amper groetheid van my kant af. Maar nou ja, ons gaan terug na 'n klassieke snit toe. Ek het hierdie enetjie saamgebring. Ooh, was daai saak nou? Nee, nie daai ene nie. Ek is op soek na daai lied wat ek nou saamgebring het. Liewe lied, daar is hy. Hier is hy nou. Hier is hy saak nou. Kom ons luister na hierdie klassieke snit, man. Mensdom. Waar was jy daai tyd, jong? Mr. Drie Myke. En voor ons na Mr. Drie Myke toe gaan luister. Goeiemiddag. Iedereen heeft hem goeiemiddag.
2: Hallo Boka.
1: Oh, Auntie Mali, hoe gaan het?
2: Ach, het gaat maar aan nou, Boki, het gaat maar aan.
1: Prachtig, Auntie Mali, prachtig.
2: Ja, gaat het met jou?
1: Oh, punt in die wind, Auntie Mali, jong, punt in die wind.
2: Ja, ik was zo blij dat jij vanmorgen op is op die radio.
1: Ja, Auntie Mali. Hoe gaan het daai kant in Rosedale?
2: Ach nee, is rustig hier zo, Boeta.
1: Prachtig, en hoe is die pad werken nou?
2: Rustig hier zo, zit maar hier buiten in die zonnetje.
1: Hoe is die pad werken nou daar, Auntie Mali? Hoe is die pad werken nou daar?
2: Man, hier bij mij, hulle nou paving langs die kanten.
1: Hoe oké, is hulle nou klaar met die pad?
2: Ja, je kan daar nog inrijden, je kan weer uitrijden, maar je kan nie boe uitgaan, nie sien jy.
1: Hoe oké, ek hoor van die Mali, ja, ek hoor.
2: Ja.
1: So die luisteraars in die omgeving, moet maar voorzichtig wees.
2: Pad, jong.
1: Ja, hulle woel in die pad in die Mali, jong, hulle woel.
2: Ja.
1: Ja, nee, in die Mali, vir wie laat die Mali vandag groet?
2: Ja, alle maatjes wat inluister, hulle moet een geseende dag hê. Ave mama, Daina, van Doreen, en Elke Wayne, en allemaal wat my ken.
1: Ja,
2: hulle moet allemaal een geseende naweek hê, en alles wat mooi is.
1: Ja, en
2: vir jou ook, Randjie.
1: Dank aan die Mali, hoor.
2: Alles wat mooi is vir jou, my darling.
1: Dank aan die Mali.
2: Pas jou maar mooi op,
1: hoor. Die Mali moet ook aan die Mali oppas, hoor.
2: Nee, rechts ook, Randjie.
1: Daar sê die Mali, hoor, mooi dag, en mooi naweek.
2: Das, jou naweek.
1: Dankie die Mali, die Mali ook, we. Mooi dag.
2: Okay,
1: dankie, we. Bye bye. Dan sê, dis aan die Mali, wat is so lekker is saam met ons is, Jans. Al die pad daai, die Rosedale uit, ne. Die Mali, bye bye, dankie vir jou oproep dan, so, en een mooie naweek vir jy.
3: Ja, nee. Hartelijke middag aan jou, my vriend, en al die eren, vrienden, familie, ja, nee. Ek en my prachtige vrouw is sterk op pad op toe. Bietje laat, maar ze hoek ze bietje andere dingen gaan wat ik moest doen. Maar die tijd wat ek samen met my kop op die tafel gedaan het, en nou jy uit het een mosse bij, ek en jy. Oh maat, ek sê vir jou, toet ons nou lekker tegen gehad, jong. Met die bicycle hier afgerij. Maar ja, lekker dag, my vriend, lekker dag.
1: En dan sê jy, ja nee, dis gevoeks wat so lekker saam met ons is, ja, gevoek. Tijd het in Mosselbaai, jong. Oeh, mense. Sommige tye gaan ons met ons bicycles en sommige tye gaan ons hier af met die trein, jong. Mensdom. Dit was goeie tye, jong. En alles net vir die dames. Maar nou ja, die klanke van Judy Bounce. Oeh, en sy sing vir ons, Mr. Dream Maker, please turn my dreams around.

Ja, nee, definitief. Wante ligt. Die radio speel nou Klipper Danie Armstrong familie. My groot vriend Omon, hy sê ook Rasper. Laat loop, broeder, laat loop. Hy is nou een eisterman. Dis my groot vriend Alida.

Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers helpen je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die uitsoorende omgewing? George, Naisna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.

Lucie is nog nat en jij wil aan mij komvat. Laat staan toch net jouw stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net jouw stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net jouw stuiterheid,

0: wat zo aan mij kloot.
1: Heb jij opa gevraagd, jij mag ringen dragen. Dionysius nog nat.
2: Goedenavond, lieve luisteraars van Eden FM. Chief Jeremy van Ik en Marie Pietersen. Dit is vandaan die tijd om te luisteren naar Eden FM in die Pintrapprogramma. Dank je dat je ons altijd zo vriendelijk ontvangt in die woonhuizen. Het wordt oprecht door die Pintrap van Wagner. Lieve luisteraars, ons wil vandaan zo een beetje met die gesels oor die jongste verse bundel. Met die titel Monumente, Ereboor en Volksverhalen. Die rede hoekom die behoefte by my ontstaan het, is omdat ons die koisame gemeenskappe in Suid-Afrika wil wakker maak. Ons moet hulle opnieuw weer bewus maak, dat saam is ons nationale kulturele eenheid, een volk met sedes, waardes en normes. Ons is een volk

Jonesie is nog nat en jij wil aan mij komfat. Laat staan toch net jouw stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net jouw stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net jouw stuiterheid.

0: Yan yan, nagdang pit o beer stadium. Ex nung BC ay kinok nung ni Mr. City. So, whoop! Di pati timers daw, definitely pa ni Hang.
1: Yan, ikan, Jody, ikan daw net, probira mo Van Jacobs, Van Becca. Ano naman ni pa akong pakal sop. Ikan daw net, probira mo edi bete ito kay.
0: Wah, okay, alright. That's okay, manir.
1: Yeah, and dan for an bet. And Dakopstra. At say mo, on spili mi masik fa Eleni. Ek wou wat beter die reëne geniet.
0: Ja, Pit, laat me eerst net toe om na te sê daar vir die mense van Nysna, Samantha, Ingela en al die mense, wat een lekker tyd.
1: Ja, nee, ons het een verskrikkelijke lekker tyd
0: in daar Nysna. Daar in Nysna gehad verlede week.
1: Hartseer en alles.
0: Hartseer door mekaar en alles, maar ons het die onze mense ontmoet.
1: Ja, en ek wil net vir die Nysnase mense sê, baie dankie vir die ontvangst.
0: Ja.
1: Het was regtig een plezier om daar in Nysna te kon wees en nooi ons kom enige tyd vir al Nysnate.
0: Sy sien Pet, nou weet ek ook hoe voel een VIP.
1: Ja.
0: Kijk, ons moest nou nie hy goed gewoond, yes, man. Ons moest nou nie VIP sien. Yes. So, baie dankie Nysna. Baie dankie daar vir julle mense.
1: Jy weet, Johnny, wat vir my uitgestaan het, is hy een damekie, wat haar gesê het, nou sien ek julle ook in levende lewe. So, vir ons was het een groot plezier.
0: Ja, so baie dankie daarvoor, hulle. As jy intussen net aangesluit het, hartelike welkom. En ons is blij dat jy die 2 ure saam met ons gaan geniet. Ek sien daar tamelijk boodskapies deurgekom. Maar Pet, ek moet seker ook maar seker eerst net ook vraag. Ons moet seker oor iets gesels ook daarom.
1: Is om
0: ek wil vraag by iemand, hoor die twee mense mekaar? Ek sit vanmiddag aan sit te dink, twee mense toch mekaar, kyk toe ons klein was, ons nog gehoor van die goed.
1: Jy gaat op jou kop loop.
0: Nee, ja, nou het ek my in, nou het ek in my geestesoog, in my kinderbrein, het ek nou gesit te dink, hoe lyk iemand wat op sy kop loop? Is dit nou een kop met 2 voetjes aan, of is jy omgedrukt, of hoe werk die besigheid?
1: En ek het ook nooit iemand op sy kop sien loop?
0: Nee, ek het ook nog nooit, ek het iemand op sy handels gesien loop, maar nog op sy kop nie. So, praat die time ons toer die mense.
1: Vanhand praat ons toer in toepa.
0: Paljas.
1: Paljas.
0: Ja, paljas.

0: Ja, nou so 20 minute voor 9 is ons gaan op die net FM en jy is na Pick and Johnny met die program Party Time. En as jy intussen by ons aangesluit het, hartelike welkom. En ek is al klaar waarom gelag hier later.
1: Nancy, Peter, Johnny, geniet julle program. Ek denk Dennis praat uit ondervinding uit. Hy was by die Sangoma en hy Sangoma het met hom gedoen. Hy kan net in detail vertel wat om te maak. So ek neem aan, dit het om oorgekom, ooit nie van huis na.
2: Ja nie, gedink ons luisteraars is dom nie.
3: Die oog het ook na Sangoma toe, hy soek lotto nommers. Die Sangoma gief voor maas, ook klom lotto nommers, hy betaal die Sangoma R1000. Woop, is die oog weg om my nommers te gaan speel. Nee, hy speel toe nie die nommers, hy speel sy eie nommers. Daar ween hy die lotto. Hy kom terug na die Sangoma toe, hy sê hy het gewen. Die Sangoma sê, you must give me half of that money. Hy sê by die Sangoma, maar niks van jou nommers het ingekom, ek het my eie nommers gespeel.
2: Goeienaand om Peter en om Johnny, welkom in my huis. En ons is ingeskakel en luister na die Party Time. En naam Gerrit, my liefde van Rada.
0: Peter, ons moet af van vijf trouwen.
2: Speel asseblief cream crackers en cheese van die invaders asseblief, dankie. Ongelukkig het ons het nie vanavond samengebring nie. iPad en Johnny, destijds het ons op die ponshoogte geblei en die arme Tannie het al amper 23 kinders gehad en die Sangoma het gesê van die Tannie, dit is toch een losiese skuld, min wetende die antie moet al weer een baba kry. Daar die aand toe sê die Tannie, baie moog, ach Tokkie, kom gee maar vir my dat jy die doodskoot. Nat Peter Johnny, welkom by my.
0: Ek wil net die ouders minuutjie. Want ek wil hy 23, hy 24 wil ek moes nou indeel.
2: Ja,
0: en daar ouderdom in.
2: Ja, ja.
0: Voor jy toch sê, sê het nooit die dagelijk gesien by die kant.
2: Hy minuutjie. Ek wil naan sê vir Maria van Kromkloof. Hoor jy daar, hulle praat ook van ons kinders daar. Peter Johnny het ook een dochter gehad wat buiten gespeel het, dan kom vra sy brood en dan weer kos, toe sê my oma, ek moet daar sout in gooi. Toe klaar die sout in gegooi, toe sê my oma, sy gaan nou terugkom, en toe kom sy terug, toe het sy pak gekry, want daar moet nie sout in gegooi word. Ek weet nie, ek verstaan nie die boodskapie, John.
0: Verstaan hoe nie so lekker daar nie?
2: Goeie naam sê P&J en Party Timers, lekker om weer julle stemme te hoor. Ek weet net die Bybel praat van toerder en gelaasiers. Ek het al twee anties oorskeel die een sak af. Jy moet weet wat in jou kom, ek sal jou laat hoor dat jou...
0: Ek sal jou laat toer.
2: Laat toer, dat jou hand, dat jy hand in die sy sit. Jy mors verkeerde kant toe, die ander sak af. Waar ek vandaan kom, sal jy op jou kop loop. Ek het my gebrek, sy sê Rabit.
0: Sy toe sê, jy moet, wat? Jy moet waak wat in jou bek uitkom.
2: Ja.
0: Maar net is in jou bek aan te nie sê.
2: Yes. Goeie naam, manne. Die Bobbejaans mannetjie het in my kinder daar geloop met een kittak wat sleep. En dan heb ek paar gesê, die toerenaar stier dit na een mens toe. Ek onthou, hulle het baie gebitte gesê, ons bestraf jou, gaan terug na jou baas toe wat jou gestier het. Die grove sout was reg rondom die huis gegooi, tot by die hek. Ons was baie bang, altyd in my ma, hulle sy kamer in gehaard om as die hond begin blaf. Want dan het my pa gesê, daar kom hy. MK. Nee, Johnny, hulle sê bos, ek weet hulle het op een stadium ons gesê, die hond tjang.
0: Hy heil in die nacht.
2: As sien hy ons nou was. En om hy spook te sien,
0: moet jy tussen sy
2: oor het? Moet jy nou achter hom gaan staan, en dan kan jy nou tussen sy oor het neer. Dan sal jy nou die spook sien van hy voor.
0: Maar dat moet een thee wees.
2: Ah ja!
0: Dat moet nie reen wees. Dat moet een thee van ons wees. Hulle sê, die honde sien takkeloose. Nee, hulle sê, die honde sien takkeloose.
2: Kijk jy.
4: Ja nee my twee vriende, ek en my nou my tokkel was hier gestuur om laat sy moene gaan kyk waar is Lindianer of is daar. Al wat ek weet, ons gaat vanavond baie zwaar slaap rondom die tokkelosies. Ek weet die. Ja om Pet en om Johnny, ons het een polisman gehad, hy is vandaag een afgetreden polisman. Daniel Pretorius, beter bekend als Danny. Maar ik luister nu bij Uren FM voor Party Time. Ik wil graag vragen dat hij moet inschakelen en dat hij voor onze luisteraars kan vertellen wat het ons of wat het hij oorgekomen toen ons graag vrienden toe was destijds.
2: Johnny, hoe kom...
4: Als je nog kunnen nou om Peter om Johnny die story binnen die bus, toen was met die bus graag net toe was.
2: Knapie, wie ik weet nog niet wat om te zeggen, maar oké, knapie, oké, oké.
3: Kijk, je ouders ook een dag, hij is bijna jaloers op mij. Ik denk maar, wat gaat aan die man niks te maken, de man zei, is het alright, zei. Ik ga niet laat vangen. Ik ga niet laat vangen. Ik zei, voor mij, ik ga niks te doen, ik wil hem heel laat vangen. Hij draait net zijn rug, ik toen zei ik hem, ik ga jou laat vangen. Wat hij nog zijn rug zo draait, daar vang je boeren voor hem, man. Hij heeft de huis ingebreuk. Nou, mijn kop is zo klein. Hoe gaat hij van mij laten maken op mijn klein kopje laten lopen?
2: Daar zal ik nogal wel zien, Joni. Rerig.
0: En dit is van die kortste mensen ook.
2: Yes, yes.

0: Dan is Johnny, daar is nog tyd vir so 'n paar laaste boodskapies voordat ons dan ook hier vana moet pad gee.
1: Maar nou dink aan hy ou wat voor Johnny gesit het in die bus en Johnny is het achter hom moet sy twang alebo are twang dus pat are ek weet nie, Johnny, jy moet op om jou dinge hoor.
2: Hey, goeienaand Piet en Johnny, man, yo, ek kom nu eens bij de huis, man. Ik was eerst bij mezelf bestaan, een groot bakser, geen man, maar ik ga niet op Bahram hoor, die goeie om lekker Johnny en Piet en Johnny, die goeie om lekker hoor, ik ga niet op Bahram, rechtbaar, man. Goeienaand, en ik kom van Vrede Matroze, van Ebbenswalle, man, hoor, mooi alweer.
0: As hy Johnny,
3: nee, man, het die bus aangejaar.
0: Yes, dan sê my staan, sê Piet en John. Die begraafplaas is aan jylle linkerkant op pad huis toe, ne?
3: Kijk, ja, die manne moet nog eerst die reike kom.
0: Ja.
3: Laat hulle om die draai kom, maar van die op, om by die honde. Dan, kijk, as ek en jylle by die Lonse geraas.
0: Ja, gesien hoe van ek in die kar rij, Johan.
3: Brade.
4: Goeienaand, Piet en Johnny. Goeienat.
0: Mm-hmm.
4: Rasper, het is een dag, jylle dag, Rasper. Goeienat. Ja, ek verlang nou aan my jongdag, hy het aan my kinderdag, ek verlang nou aan my kinderdag, en ek maar so sê, gooi nat my brothers, gooi nat, van Rosie Prince and Only, gooi nat brothers, maak nat.
3: Maar die timer is op die noot, gaan ons groet, ek wens jy een baie rustige, veilige, warm nacht toe, mag jy sondag baie prachtig wees, en een genotvolle week wat voorlê.
0: Ja.
3: Vol veiligheid, vol liefde, en dat niks, maar soos een niks, op jou pad sal kom nie.
0: Ja, ek het my aankie terdeer geniet, Joni, en ek gaan sê, tot ziens. Joni, jy het gesê, dat niks op jou pad kom nie. Ek gaan sê, laat niks jou vreugde steel nie.
3: Ja, net op alle tot baie ziens. Lichter noot, 9 statistieke het bewys dat vir 99,99% van dinge wat nie explain kan word nie, is daar 'n verduideliking. Totsiens.

Carl Care 2-verzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.